0: हर काम के लिए, हर अफर्तेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफर्तेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0765 32 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat kakam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer ten slotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06

Pepperkaas Gokul op 00597875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.

0: तो आनंदराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit en vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: एक हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम।

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Falhon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus, maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
1: En tot zover het nieuws op Falhon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365

Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: toe voor huurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De deadline om toeslagen over 2025... met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het Defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

werkzaamheden tussen Eindhoven en Limburg komend weekend van start. Dus dat wil zeggen heel veel verkeer op onthou. Dus als u ergens heen moet gaan in die richting, liever uw GPS raadplegen. En ook werkzaamheden tussen Rotterdam en

Een man huurt jongen met verstandelijke beperking in voor bom bij ex-schoonouders te zetten en hij krijgt 3 jaar cel.

0: हर एक काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07532347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Håkon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Rianne Letchert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag. Op deze maandag, een beetje warme maandagmiddag van 31 augustus 2026. De laatste dag van de maand augustus. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad, ondanks de regen. Hoop ik toch dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Gaan vrouwelijke NDP-DNA-leden ook protesteren tegen DC Muller wegens vrouwenmishandeling? In de media is gisteren melding, is zaterdag bericht dat tegen die districtcommissaris Ernesto Muller van Wanica Zuidoost door zijn echtgenote aangifte zal zijn gedaan wegens mishandeling. Muller ontkent de beschuldiging, maar heeft wel aangegeven dat hij zich uit eigen beweging bij de politie heeft gemeld en zijn medewerking heeft verleend. Juist vanwege zijn functie als die districtcommissaris roept de kwestie vragen op. Hoewel Muller de beschuldiging ontkent, is het van belang dat de melding van mogelijke mishandeling binnen een relatie serieus wordt genomen. Huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen zijn immers ernstige vormen van geweld. Mogelijk probeert hij vanwege zijn functie de zaak te sussen, terwijl er wel sprake zal zijn van mishandeling. De kwestie roept ook de vraag op naar de consistentie van het standpunt van de vrouwelijke NDP-parlementaris en natuurlijk ook van de vrouwelijke NDP-president. Recent protesteerde zij in de Nationale Assemblee tegen een volgens hen verkeerd geïnterpreteerde uitspraak van DNA-lid van Samson over de vrouwelijke president. Daarbij werd duidelijk stelling genomen voor de bescherming van en waardigheid van vrouwen. Maar hoe ligt het dan wanneer een dergelijke kwestie een eigen partijgenoot betreft? Gaan de vrouwelijke NDP-parlementariërs ook in dit geval protesteren en eisen dat die districtcommissaris Muller aftreedt vanwege de beschuldiging van geweld tegen een vrouw? Of zijn ze alleen actief als vrouwenrechten in het politiek belang van de partij komen? De vraag is dan ook, gaan de vrouwelijke NDP-leden van de Nationale Assemblee ook protesteren tegen de kwestie rond Muller? Of geldt vrouwenactivisme alleen wanneer het om anderen gaat? En die vraag is gelijk. De mensen die deze vraag stellen hebben groot gelijk. We hebben een vrouwelijke president, een vrouwelijke NDP-president. We hebben vrouwelijke NDP-DNA-leden. Ze hadden een grote mond die Samson het had over de vrouwelijke president. Een president moet niet vrouw zijn omdat ze vrouw is. Een president moet een president zijn omdat hij of zij goed is. Daar had een van Samson van het DNA-lid van CAP erover. Men heeft zijn woorden helemaal verdraaid. Men is in de aanval gegaan, de NDP-parlementariërs, ja, de NDP-vrouwelijke leden, zijn in de aanval gegaan. Per DNO. Tante Simons. Tante Truus Simons. Gerling Simons. Petano. Op je mond voor. Want die vrouw van Muller heeft aangifte gedaan wegens mishandeling. Omdat Muller een NDP'er is en de Unie protesteert. Ik ben benieuwd. Ik wacht dit nog af en ik zal het blijven volgen. Tot zover een bericht uit Suriname vandaag.

inzittende komt om het leven bij ongeval. Inzittende komt om het leven bij ongeval op Afobakkerweg. Een verkeersongeval op Afobakkerweg heeft ter hoogte van mast 29 in de nachtelijke uren het leven gekost aan een inzittende. Een tweede persoon raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Het voertuig reed vanuit de richting van Rijsdijk naar Paranam. Ter hoogte van mast 29 raakte de bestuurder om nog onbekende reden van de weg en belandde in de oostelijke berm. Daarbij werd een ondersteuningsmast van de EBS kapot gereden. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand langs een trens. De overleden inzittende zat volgens de eerste informatie links op de achterbank. Na het ongeval werd het slachtoffer achter het voertuig op de grond aangetroffen. Een arts stelde ter plaatse de dood officieel vast. De politie schakelde een sleepdienst en een uitvaartbedrijf in voor de verdere afhandeling. De identiteit van de slachtoffers is vooralsnog niet bekend. Tot zover een bericht uit Star Nieuws. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.

naar Leisner gaat nieuwe fase in met komst Nederlands speurhondenteam. De zoektocht naar de sinds 15 augustus vermiste Rodney Leisner gaat de nieuwe fase in. Vandaag arriveert een gespecialiseerd Nederlands zoekteam van 15 personen in Suriname met 8 speurhonden die zijn getraind in het zoeken naar mensen. Het Openbaar Ministerie OM heeft toestemming gegeven voor hun inzet. Intussen zitten 3 verdachten nog vast en is de 4e verdachte Ryan Torilal nog altijd voortvluchtig. Met de komst van het Nederlandse team worden de mogelijkheden in de zaak Leisner aanzienlijk uitgebreid. Suriname beschikt zelf niet over speurhonden die specifiek zijn opgeleid voor het opsporen van vermiste personen. De honden die lokaal worden ingezet zijn voornamelijk gespecialiseerd in de bestrijding van drugscriminaliteit. Volgens informatie rond het onderzoek bestaat het Nederlandse team uit deskundigen en assistenten. De speurhonden zullen worden ingezet in overleg met en onder supervisie van de Surinaamse autoriteiten. Het OM heeft toestemming gegeven voor de inzet van het team. Daarbij wordt geen enkele mogelijkheid in het onderzoek uitgesloten. Eventuele bevindingen die tijdens de zoekactie worden gedaan, moeten direct worden gemeld aan de verantwoordelijke politiefunctionaris. Tijdlijn in de zaak Leisner. Zo ziet het eruit. Op 15 augustus 2026 Leisner verdwijnt. Rodney Leisner vertrekt van huis in zijn witte Kia Sorento voor een afspraak in Saramacca. Hij keert niet terug en sinds 16:30 in de middag telefonisch niet meer bereikbaar. 16 augustus. Onderzoek naar vermissing begint. De vermissing wordt gemeld op 16 augustus. De afdeling kapitale delicten van het Korps Politie Suriname staat het onderzoek. 17 augustus. Ryan Torilal wordt gehoord, maar wordt heengezonden omdat de politie nog geen bewijs had om hem aan te houden. 21 augustus. Drie verdachten aangehouden en voertuig gevonden. Drie verdachten worden aangehouden. Ryan Torilal komt eveneens als verdachte in beeld, maar wordt niet aangetroffen. In een zwampgebied in Saramacca wordt een uitgebrand en in elkaar geperst voertuig opgegraven. 23 augustus, auto geïdentificeerd. Technisch onderzoek van politie en brandweer bevestigt aan de hand van het chassisnummer dat het gevonden wrak de Kia Sorento is waarin Leisner reed. 25 augustus, 3 verdachten blijven vast. De rechtercommissaris toetst de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming van de 3 aangehouden verdachten. Zij blijven vast. 26 augustus. Politie geeft meer duidelijkheid. Commissaris Ishita Hunte, hoofd van de afdeling bestrijding zware criminaliteit, bevestigt tijdens een persconferentie dat Torilal eerder door de politie was gehoord, maar toen nog niet de status van verdachte had. Ook benadrukt zij dat geen lichaam van Leisner is gevonden. 26 augustus, officiële opsporing Ryan Torilal. De procureur-generaal gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Ryan Torilal. Hij wordt onder meer gezocht in verband met moord, doodslag, vrijheidsberoving en deelneming aan een criminele organisatie. Hij wordt als vuurwapen en vluchtgevaarlijk aangemerkt. 29 augustus. Toestemming voor Nederlandse ondersteuning. Het Openbaar Ministerie geeft toestemming voor de inzet van een gespecialiseerd Nederlands team met speurhonden bij de zoektocht naar Leisner. Geen enkele mogelijkheid wordt in de zoektocht uitgesloten. 31 augustus, Nederlands zoekteam arriveert. Een gespecialiseerd Nederlands team van 15 personen arriveert vandaag in Suriname met 8 speurhonden die kunnen worden ingezet bij het zoeken naar mensen. Suriname beschikt zelf niet over speurhonden met deze specialisatie. De vermissingszaak naar zwaar strafrechtelijk onderzoek. Rodney Leisner, Chief Commercial Officer, CCO van Rodisa International, wordt sinds zaterdag 15 augustus vermist. Hij vertrok die dag van huis in zijn witte Kia Sorento voor een afspraak in het district Saramacca en keerde niet terug. Nadat contact met hem uitbleef, werd zijn vermissing gemeld door Rodisa bij de politie. De afdeling kapitale delicten startte op 16 augustus onderzoek. Wat begon als
vermissingszaak ontwikkelde zich in korte tijd tot een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek. Een belangrijke doorbraak kwam toen in een zwampgebied in Saramaca een uitgebrand en in elkaar geperst voertuig werd aangetroffen. Onderzoek van politie en brandweer wees later uit dat het chassisnummer overeenkwam met dat van de Kia Sorento waarin Leisner reed. De vondst van het voertuig bevestigde dat de auto waarin hij verdween doelbewust was vernietigd en verborgen. In het onderzoek zijn 4 personen als verdachte aangemerkt. 3 van hen zijn aangehouden en zitten nog steeds vast. Het gaat om een Cubaans echtpaar S.A. en E.S.N. en de verdachte E.R. De rechtmatigheid van hun vrijheidsberoving is inmiddels door de rechtercommissaris getoetst. De 3 blijven voorlopig in verzekering. Over hun mogelijke rol in de zaak hebben politie en justitie geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Volgens de politie bevindt het onderzoek zich nog in een cruciale fase en zou het vrijgeven van bepaalde informatie het onderzoek kunnen schaden. De 4e verdachte is Ryan.

officiële opsporingsbericht wordt hij gezocht in verband met onder meer moord, doodslag, zware mishandeling met voorbedachte raden, met de dood tot gevolg, opzettelijke vrijheidsberoving, begunstiging en deelneming aan een criminele organisatie. De politie beschouwt hem als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Ondanks de arrestaties van de fonds en de fonds van het voertuig ontbreekt nog altijd ieder spoor van Leijzer zelf. Tijdens de persconferentie van de politieleiding benadrukt de commissaris Hunte dat geen lichaam van Leijzer is aangetroffen. Daarmee trak zij berichten tegen die eerder via sociale media werden verspreid. Dat gegeven blijft van groot belang, hoewel de aard van de verdenking erop wijst dat politie en justitie ernstig rekening houden met een levensdelict, is het lot van Leijzer officieel nog niet vastgesteld. Zijn vermissing blijft daarom het uitgangspunt van het onderzoek. De leiding over het strafrechtelijk onderzoek blijft volledig in handen van de Surinaamse autoriteiten. Het Nederlandse team levert uitsluitend gespecialiseerde ondersteuning bij de zoektocht. Ruim 2 weken na zijn verdwijning blijft de centrale vraag onbeantwoord: waar is Rodney Leijzer? Tot zover een bericht uit Staatnieuws.

Nu volgt een ingezonden stuk in Staarnieuws van de hand van Jack Menke, getiteld Offshore olie en oliedomheid. Suriname op pad naar schijnwelvaart. De geplande offshore oliewinning in het zeegebied van Suriname zien sommigen als gamechanger om hun droom van ongekende ontwikkeling tot werkelijkheid te maken. Velen begrijpen echter niet wat ontwikkeling inhoudt. Deel 3 van deze reeks artikelen verduidelijkt wat ontwikkeling is, hoe de politiek local development dwarswoomt en blijft rennen achter door olie multinationals geprogrammeerde local content. Na eeuwen van economische stagnatie en terugval in Suriname staan volgens sommigen de vruchten van de olieboom voor de deur. Ook al leert het recente verleden dat bauxiet en goud geen ontwikkeling wachten. Illustratief voor de ontwikkelingsvalkuil is de visie van de voorzitter van de Local Content Board Suriname. Local is geen abstract beleidsbegrip meer. Het gaat nu om de praktische vraag of Surinaamse bedrijven, werknemers en instellingen tijdig klaar zijn om daadwerkelijk deel te nemen aan de economische ontwikkelingen die op ons afkomen. Wat wordt aangemerkt als de economische ontwikkelingen die op ons afkomen, is juist het tegenovergestelde van ontwikkeling. Namelijk een proces van insluiten waarin van buitenaf vorm wordt gegeven door middelen van overdracht en naboeting. Dit is het omgekeerde van ontwikkeling. De kernvraag is, wat is ontwikkeling en hoe wordt dit bereikt? Ontwikkeling is een van binnenuit gestuurd proces dat hulpbronnen en mogelijkheden benut als antwoord op uitdagingen van natuur, leefomgeving en geschiedenis om zo'n project onder eigen beheer te verwezenlijken. Dit proces kent 3 pijlers. 1. Duurzaamheid, dat garandeert continuïteit van het ontwikkelingsproces. 2. Participatie, kern van democratie. En 3. Harmonische diversiteit, solidariteit als basis voor harmonie. Participatie. Een eerste stap naar lokale democratische participatie in Suriname is volgens de grondwet van 1987 een gedecentraliseerde eenheidsstaat met gekozen districts- en resortsraden, DR en RR. Duurzame lokale democratie wordt echter vanaf 1987 gedwaarsboomd door de centralistische DNA-politiek. Hetzelfde geldt voor de communale democratie van inheemse en tribale volken, van wie de collectieve eigendomsrechten steeds onder het tapijt zijn geschoven, terwijl inheemse en tribale gemeenschappen plus de natuur verder worden vernietigd. De afgelopen 40 jaar werden de DR en RR teruggebracht tot handlangers voor het in stand houden van een historisch falende partijendemocratie. Ten eerste werken achtereenvolgende regeringen de bestuurlijke decentralisatie tegenuit centralistisch machtsbehoud. Ten tweede

proberen er vooral om bij de verkiezing van de president en vicepresident in de VVV de regeermacht van gelegenheidsconsensusregeringen veilig te stellen. Tekenend voor de centralistische partijdemocratie is de ontwerpwet financiële decentralisatie in 2003 aangenomen in DNA. Pogingen om de decentralisatie van bestuur en regelgeving uit te voeren volgens de wet regionale organen mislukten echter. Achtereenvolgende regeringen frustreerden het operationeel maken van autonome bevoegdheden voor lokaal bestuur zoals eigen districtsinkomsten en structuren voor bevolkingsparticipatie. Hierdoor zijn tot vandaag de dag nauwelijks functionerende regionale raden begrotingstechnisch volledig afhankelijk van het ministerie van regionale ontwikkeling. Na voorbereiding van Local Development 1998-2002 werd de afronding van het wettelijk kader van het Decentralization and Local Government Strengthening in het programma vanwege enge politieke belangen in 2014 on hold gezet. Voor duurzaamheid van instituties binnen de lokale democratie is het noodzakelijk financieel en qua capaciteit te investeren in de DRNDRR inclusief autonome bevoegdheden voor lokaal bestuur. Tevens moet de communale democratie van inheemse en tribale volken wettelijk worden erkend met collectieve eigendomsrechten en moet vorm worden gegeven aan de duurzaamheid van hun cultuur, natuur en economie. Het scheppen van institutionele continuïteit vormt de sleutel voor de ontwikkeling van deze gemeenschappen en decentralisatie met een lokale en nationale uitstraling van ontwikkeling, gedreven vanuit de natuur met schone energie via zonnepanelen en waterkracht. Blijvende trainingscentra voor ondernemerschap, beroepstrainingen en academia kunnen in regio's via samenwerking tussen inheemse en tribale gemeenschappen voorzien en kader op alle niveaus. Tegelijkertijd kan worden overgestapt van een vastgelopen nationaal onderwijssysteem naar integratie van passende onderwijs- en onderzoeksmodellen voor ontwikkeling in harmonie met de natuur. Lokale ontwikkeling via de decentralisatie en ontwikkelingsstrategieën met natuur als duurzame pijler kan worden bereikt via productketens voor sociobiodiversiteit en biodiversiteit. Sociobiodiversiteit verwijst naar de sociale en culturele biodiversiteit van traditionele gemeenschappen die producten zoals paranoten en podocyri produceren. Medicinale planten, gezondheid en duurzaam bos zijn illustratief voor een andere ontwikkelingslijn. De naar schatting 300 interessante medicinale planten in Suriname kunnen bij succesvolle ontwikkeling tot geneesmiddelen jaarlijks 3 miljard US dollars opbrengen. Ja, u hoort het goed, 3 miljard US dollars. Maar dan moet men het goed gaan doen. Voorwaarde voor duurzaam bosbeleid is het aannemen van de Milieuraamwet en de Wet Collectieve Rechten, terwijl houtkap en mijnbouw moeten geschieden volgens regels met goede coördinatie tussen het uitgeven van en controleren op uitgegeven concessies. Conclusie is, met enge partijpolitieke en economische belangen blijft Suriname een verstikkende gecentraliseerde eenheidsstaat die de mensenrechten van inheemse en tribale volken blijft schenden. Dit staat haaks op de grondwet van 1987, dwarsboomt nationale ontwikkeling en local development en faciliteert door oliemultinationals geprogrammeerde local content. Ontwikkeling is pas mogelijk als één van binnenuit gestuurd proces vanuit duurzaamheid, participatie en harmonische diversiteit. Tot zover een opiniestuk van Jack Menke,

tiener overleden na een steekpartij aan Kotkastraat. Een 16-jarige jongen is gisteren overleden nadat hij aan de Kotkastraat in het oosten van Suriname was neergestoken. Het slachtoffer bezweek later aan zijn verwondingen bij een RGD in Mungo. Volgens de eerste informatie werd de tiener door de 15-jarige RD met een scherp voorwerp gestoken. Wat aan de steekpartij vooraf ging en waarom de confrontatie ontstond, is vooralsnog onbekend. Na het incident werd de tiener overgebracht naar de RGD, regionale gezondheidsdienst, in Mungo voor medische behandeling. Daaraan gekomen bleek dat hij geen tekenen van leven vertoonde. De politie is een onderzoek gestart naar de steekpartij en omstandigheden die tot de dodelijke confrontatie hebben geleid. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden

pakketten moeten ouders in Ikeri steuntje in de rug geven. De regering werkt aan het herstel van schoolgebouwen en aan verbeteringen binnen het onderwijssysteem. President Jennifer Simons heeft dit zaterdag in Nieuw-Ikeri gezegd tijdens een symbolische overhandiging van schoolpakketten aan kinderen. De pakketten zijn met ondersteuning van de private sector beschikbaar gesteld om ouders bij de voorbereiding op het nieuwe schooljaar tegemoet te komen. De activiteit werd gehouden onder het thema De toekomst begint op school, samen bouwen aan morgen. Kinderen ontvingen onder meer goed gevulde schoolkassen. Leerlingen die een goed rapport hadden behaald, kregen daarnaast een extra presentje. Simon zei dat de geste bedoeld is om ouders een helpende hand te bieden. Het is bijzonder belangrijk dat we elkaar helpen in het leven, stelde de president. Ze wees erop dat het voor de overheid niet altijd eenvoudig is om ervoor te zorgen dat ieder kind toegang heeft tot goede voeding en onderwijs. De president bedankte de private sector voor de ondersteuning. Volgens haar krijgt de regering niet alleen bij deze activiteit, maar ook op andere momenten hulp vanuit het bedrijfsleven. Simons ging ook in op de situatie binnen het onderwijs. Volgens haar wordt gewerkt aan verbetering van het systeem, maar kunnen niet alle problemen op korte termijn worden opgelost. We gaan ons best doen, maar alles gaat niet in één dag. We zijn nu bezig scholen te repareren, zei ze. Daarnaast wordt volgens de president

En volgt nog een aansluitend stuk op het vorige bericht. Bij de overhandiging waren ook DNA-voorzitter Ashwinuddin, districtscommissaris Nisha Kurban Babu van Ikeri en de parlementariërs Abu Jones en Aziz Salabaks aanwezig. Adin omschreef de ondersteuning van de kinderen als een investering waarvan de resultaten pas later zichtbaar zullen worden. Wat je zaait, zult je oogsten, zei hij. Hij riep ouders op geduld te hebben met hun kinderen

DSB waarschuwt voor valse sms met link naar bankgegevens. De Surinaamse bank DSB waarschuwt voor een valse sms die momenteel wordt verspreid uit naam van de bank. Ontvangers worden via een link gevraagd hun gegevens te verifiëren. DSB benadrukt dat het bericht niet van de bank afkomstig is en roept mensen op niet op de link te klikken en geen persoonlijke of bankaire gegevens te verstrekken. Volgens DSB wordt de fraudeleuze sms verstuurd vanaf het nummer 8365649. Ik herhaal 8365649. In het bericht wordt geprobeerd de indruk te wekken dat de ontvanger met de bank communiceert en gegevens moet verifiëren. De bank adviseert ontvangers het bericht te negeren. Persoonlijke gegevens, bankgegevens en inloggegevens mogen niet via de link worden ingevuld. Ook benadrukt de DSB dat een pincode nooit met anderen moet worden gedeeld. Mensen die de link al hebben geopend of gegevens hebben ingevuld, worden opgeroepen onmiddellijk contact op te nemen met DSB via het contactcentrum. De bank vraagt klanten extra alert te zijn op onverwachte berichten en steeds zorgvuldig te controleren van welke afzender een sms afkomstig is, voordat zij op een link klikken of informatie verstrekken. De waarschuwing past binnen het bredere risico van phishing, waarbij fraudeurs zich voordoen als een bank of andere betrouwbare organisatie om persoonlijke of financiële gegevens van slachtoffers te bemachtigen. Tot zover een bericht van Stanus en ik heb hierop commentaar, want ik word regelmatig gebeld met een 06-nummer. Dan krijg ik een Engelssprekende dame of een Engelssprekende heer aan de telefoon. Mr. Hulse, we are calling from, and your account did that, that. Ik zeg, meneer, ten eerste heb ik geen account. Ja, ik zeg, meneer, ik heb geen account lopen. Maar wacht u even, dan ga ik dit nummer met, ik bel over 10 minuten dit nummer terug. En als ik het nummer, het 06-nummer, terug, vraag ik eerst, maar waar belt u van? Nou, ik bel uit Duitsland, zeg, oké. Legt u neer, ik bel over 10 minuten dit nummer terug. En als je het nummer terugbelt, krijg je iemand heel anders aan de telefoon. Wat betekent dat ze dan het nummer van iemand hebben gehackt en via dat nummer proberen gegevens van jou te ontrollen. Ik heb ook gehad dat ik hun zei, als ze me belden en Engels spraken, dan zei ik, ik versta geen Engels, wilt u het Nederlands alstublieft? Nou wacht even, stel Google vertaal. Ik zeg, doet u maar, maar ik vertel geen Engels. En dan blijven ze, dan bellen ze af. En heb ik ook hard steeds blijven bellen. En dat ik ze een F-U-C-K geef. Hard schreeuwen. En dan bellen ze niet meer. Tot zover mijn commentaar. Als u dit soort telefoontjes geeft. Engels sprekende man of vrouw. Die u zegt dat zij uw account bezig zijn te controleren. Of u legt neer. Of u zegt waar belt u vandaan. Ik bel nu het nummer terug. En wanneer u het nummer terugbelt, zult u zien dat het de gehackte nummer is. Dus geef alsjeblieft geen informatie weg wanneer iemand u belt en zegt dat hij of zij bezig is uw account te verifiëren. Tot zover mijn commentaar op dit staarnieuwsbericht.

Currie wil cultuur structureel verankeren in het onderwijs. Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MIN-OWC, wil cultuur structureel integreren in het onderwijs. Volgens hem heeft het directoraat cultuur de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gekregen en moet bewustwording over cultuur en erfgoed op jonge leeftijd beginnen. Als we veel meer aandacht willen schenken aan ons erfgoed, is het belangrijk dat we over de hele linie kunnen spreken over het belang van cultuur, zegt Currie. Daarbij moet volgens de minister aandacht zijn voor alle elementen van de Surinaamse cultuur. Jongeren moeten leren omgaan met de culturele diversiteit van het land en deze ook leren waarderen. Dat geldt zowel voor immaterieel als materieel erfgoed. Kinderen moeten bijvoorbeeld leren waarom historische gebouwen, monumenten en andere waardevolle plekken in de binnenstad van Paramaribo belangrijk zijn. MIN-OWC wil via communicatie en voorlichting de bewustwording over cultuur vergroten. Ook moet er een cultuuragenda komen die belangrijk is, toegankelijk is voor de samenwerking. Volgens Currie mag cultuur niet alleen tijdens de jaarlijkse Heritage Month aandacht krijgen. Alles valt en staat met bewustwording. Het feit dat er een Heritage Month is, betekent niet automatisch dat mensen zich bewust zijn van hun cultuur en erfgoed. Het moet echt gaan leven in de samenleving. De bewustwording is volgens hem zelfs binnen het ministerie nog niet vanzelfsprekend. Currie zegt dat het niet is gelukt iedereen, waaronder medewerkers van zijn secretariaat, ertoe te bewegen tijdens activiteiten iets cultureels te dragen. Volgens de minister is uiteindelijk een gedragsverandering nodig waarbij cultuur onderdeel wordt van het dagelijks handelen. Hij, de minister, erkent dat dit een langdurig proces is. Currie wil daarnaast af van het idee dat cultuur uitsluitend geld kost. De sector moet volgens hem ook economisch rendement opleveren. Er moet geld verdiend worden met cultuur. Wij moeten onze cultuur gaan waarderen, stelt Currie. MIN-OWC wil hiervoor samenwerken met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT. Suriname beschikt volgens Currie over een grote culturele diversiteit die veel meer kan worden benut. Currie verwacht dat het tijd kost voordat die culturele rijkdom breed wordt erkend en spreekt van een sneeuwbaleffect waarbij steeds meer mensen cultuur gaan uitdragen en waarderen. Het rapport over Carivista van het afgelopen jaar is volgens Currie nog niet aan de samenleving gepresenteerd. De minister vindt dat herhaling en consistentie noodzakelijk zijn om blijvende resultaten te bereiken. De kracht zit in het herhalen en consistentie, dan zullen wij de vruchten daarvan kunnen dragen. Currie vindt dat Suriname naast olie en gas nadrukkelijk andere economische sectoren moet ontwikkelen. Olie en gas zijn volgens hem enige hulpbronnen terwijl cultuur duurzaam van aard is. Wij praten allemaal over olie en gas, maar ook de andere sectoren moeten we ontwikkelen. Olie en gas gaan op, daar moeten we ons ook bewust van zijn. De cultuursector is duurzaam van aard en daarin moet meer worden geïnvesteerd. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

dan een ingezonden stuk in Suriname Herald van Robert Cairo. Met als titel: wie komt hier werkelijk op voor het Matawai-gebied? Met grote verontwaardiging heb ik, Cairo, kennis genomen van de persconferentie over de goudwinning in de Murumuru-kreek in het Matawai-gebied, gehouden op vrijdag 21 augustus jongvrede. Wat bedoeld zou moeten zijn om de zorgen van de gemeenschap naar voren te brengen, ontaarde naar mijn mening vooral in een podium voor zware beschuldigingen aan het adres van overheidsfunctionarissen en het traditionele gezag. Onder andere de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de districtcommissaris van het gebied werden daarbij genoemd. Kritiek mag, protesteren mag, opkomen voor je rechten mag en moet zelfs. Maar wie anderen publiekelijk beschuldigt, draagt ook de verantwoordelijkheid om met feiten en bewijzen te komen. Zware aantijgingen zonder behoorlijke onderbouwing brengen het Matawai-gebied geen stap verder. En juist dat heb ik tijdens deze persconferentie gemist. Wie stelt, moet bewijzen. Dat is een regel die vandaag is uitgevonden. Het is een fundamenteel beginsel wanneer mensen publiekelijk ter verantwoording worden geroepen of van ernstige zaken worden beschuldigd. Ik geloof dat hij dat is. Oh, dat is geen regel die vandaag is uitgevonden. Wat mij vooral verbaasde was de rol van jurist Patricia Meulenhof, die naar voren trad als juridisch adviseur van mensen die menen dat hun rechten zijn geschonden. Van een jurist verwacht je juist zorgvuldigheid, hoor en wederhoor en een aanpak waarbij feiten centraal staan. Zeker wanneer het gaat om een gevoelig conflict binnen een gemeenschap met eigen traditionele gezagsstructuren. In plaats daarvan bleef Patricia Meulenhof bij mij de indruk achter dat mensen uit dezelfde gemeenschap tegenover elkaar werden geplaatst. Daarom stel ik een eenvoudige, maar noodzakelijke vraag. Wat was de werkelijke bedoeling van deze persconferentie? Waarom wordt in Paramaribo een persconferentie gehouden over een conflict dat zich diep in het Matawai-gebied afspeelt? Waarom niet eerst alle betrokken partijen ter plaatse aan tafel brengen? Waarom niet eerst het gesprek aangaan met het traditionele gezag? En waarom mensen publiekelijk beschuldigen voordat alle kanten van het verhaal behoorlijk zijn gehoord? Wie werkelijk voor het achterstand opkomt, wie werkelijk voor het achterland opkomt, moet ervoor waken dat de gemeenschap wordt gebruikt als decor voor de mediastrijd. Juist van iemand die het achterland juridisch wil bijstaan, mag worden verwacht dat die begrijpt hoe gevoelig het is wanneer traditionele structuren publiekelijk ter discussie worden gesteld. Deskundigheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Je wil niet zeggen dat je voor een gemeenschap strijdt en tegelijkertijd het risico nemen dat de verdeeldheid binnen diezelfde gemeenschap groter wordt. Laat één ding duidelijk zijn: de goudproblematiek in het Matawai-gebied is ernstig en verdient een rechtvaardige en duurzame oplossing. De mensen hebben recht op duidelijkheid. Ze hebben recht op bescherming van hun belangen. En wanneer er onrecht heeft plaatsgevonden, moet dat worden onderzocht en aangepakt. Maar een oplossing komt niet dichtbij door verdachtmakingen, onderlinge strijd en publieke beschadiging zonder dat voldoende bewijs op tafel wordt gelegd. Mijn boodschap aan jurist Patricia Meulenhof is daarom duidelijk: Doenanga liti na mama fu obia. Vrij vertaald, goed en oprecht handelen van de basis van kracht en herstel. Dus doenanga liti na mama fu obia. Als u werkelijk voor het achterland wilt opkomen, help dan partijen bij elkaar te brengen in plaats van de afstand tussen hen groter te maken. Luister naar alle betrokkenen, respecteer het traditionele gezag, onderzoek de feiten en wanneer er daadwerkelijk misstanden zijn, leg dan de wijzen op tafel. Het Matawai-gebied heeft geen behoefte aan meer verdeeldheid. Het heeft behoefte aan oplossingen. Dit is geen persoonlijke aanval, het is een wake-up call. Want wie beweert het achterhand te verdedigen, moet voor

Sociavo wil ruim 70 wijkkantoren clusteren door hoge huurachterstanden. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Sociavo wil zijn ruim 70 wijkkantoren zoveel mogelijk clusteren en onderbrengen in overheidsgebouwen. Minister Diana Pocky zegt dat hiermee niet alleen de huisvesting moet worden verbeterd, maar ook de jarenlange huurachterstanden moeten worden aangepakt. Even kijken, oh ja, dit is van vandaag. Ik dacht dat ik vrijdag zo'n bericht had voorgelezen, maar het is een bericht dat vandaag verschijnt. Volgens Pocky zijn de achterstanden inmiddels zo hoog opgelopen dat verschillende verhuurders niet meer in staat zijn hun panden adequaat te onderhouden. In sommige gevallen worden kantoren daardoor gesloten, met vertraging in de dienstverlening aan burgers als gevolg. De regering heeft jarenlang achterstanden opgebouwd. Daardoor kunnen eigenaren hun panden ook niet onderhouden. Dat is een heet hangijzer binnen het ministerie. Aldus minister Pocky. Pocky noemt onder meer de wijkkantoren Holtuin, wijk 10 en wijk 11, die eerder waren gesloten. Het ministerie heeft inmiddels de beschikking gekregen over een leegstaand pand aan de Cassialaan dat eigendom is van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het gebouw wordt gerenoveerd en zal worden ingezet voor de dienstverlening van Sozavo. De wijkkantoren zoveel mogelijk in overheidsgebouwen onder te brengen, wil het ministerie de afhankelijkheid van gehuurde panden verminderen. Ook het gebouw aan de waterkant wordt aangepakt. Volgens Pocky gebeurt dit gefaseerd, waarbij eerst de grootste achterstanden worden weggewerkt. De minister sprak haar waarborgen uit voor medewerkers die ondanks de moeilijke omstandigheden hun werkzaamheden blijven uitvoeren. De situatie rond SOS Kinderdorp heeft eveneens de aandacht van de regering. Volgens Pocky moeten hiervoor de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt. De minister wil de problemen rond de wijkkantoren nog dit jaar zoveel mogelijk afronden. Een betere huisvesting moet uiteindelijk zorgen voor een toegankelijker en betere dienstverlening van Sozavo aan de samenleving. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

krijgen dan mijn laatste bericht voor vandaag. Dat zijn de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname. Ze zijn binnen. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar, wanneer je een US dollar, Yankee Money, inruilt bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,549 SAD voor terug. Dus de jaar van Yankee dollar, kon aan mama banje, je kiest 37,549 SAD. Wanneer u een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moeten we neertellen 38,019 SAD. 38,019 SAD. Dus de jaar bij van Yankee dollar naar mama banje, dan moet je 38,019 frank dollar. Als je een euro, wanneer je een euro inlevert op verkoop of brengt naar de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,474 SAD voor terug. Dus dit jaar Europees money kon naar mama banje, je kies 1 euro 43,474 SAD. De one buy 1 euro naar mama banje, dus wanneer u euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet u 44,203 SAD neertellen. 44,203 SAD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3801,90 SAD neerleggen. 3801,90 SAD betaal je voor 100 US dollars. En voor 100 euro's kopen, moet je neertellen 4420,30 SAD. 100 euro kopen moet je neertellen 4420,30 SAD. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 31 augustus. Ik kreeg prachtige technische assistentie van Rajan. Rajan, bedankt. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is wel warm, want het is hier overschaduwd. Ik weet niet hoe het in Den Haag is. Maar anyhow, prasa dinsdag, we meet woensdag.

0: Vodafone Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
2: Digitale radio. Fahonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: मौसम बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में श्रवण की है हमने। कोई चांद सितारा है, कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से प्यारा है। कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से भी प्यारा है, जो दूर रह कर भी हमारा है। जी मेरे सुनने वालों, जो दूर रह कर भी हमारा है वो नाम सिर्फ तुम्हारा है। आपने ठीक सुने।
1: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia Autoverhuurbedrijf. Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai. Gaadi huur karna hai to aapko jana padega. Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomde. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de immigratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomde. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. Temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Dit is het Falhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de immigratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het toch even flink doorwaaien. Temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. En tot zover het nieuws op Falhon Hindustani Radio.